er zat een nieuw voor hen de spul. Voor hun had ik nog geen hertel. En husker ik hem ooit weer heer te noemen. Maar ja, zo te denken. En ik had dit ons met vriezeren. Beste roodier. Maar denkte. Er de zon, er de zon, er de zon, er de zon. De vuur. Is it love, is it love.